0: Goeienacht. Een ernstig verkeersongeluk bij Kesteren in Gelderland. Daarbij zijn twee mensen omgekomen, de bestuurders van beide auto's. Ook raakten twee andere mensen gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Gelderlander werden er 6 ambulances en 2 traumahelikopters opgeroepen. De N233 is voorlopig dicht. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Dat melden lokale media. De gevel raakte zwaar beschadigd en kan misschien instorten. Uit voorzorg zijn woningen in de buurt ontruimd. Eerder waren in Vlaardingen al meerdere explosies bij kapperszaken. De politie onderzoekt waarom. Nog een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij kwam iemand uit Pakistan om het leven en raakte 11 mensen gewond. Ook het vliegveld van Dammam werd geraakt door een raket. Eergisteren vielen bij een aanval van de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 doden. Amerika en Groot-Brittannië waarschuwen voor vliegen naar en over Saoedi-Arabië na alle aanvallen op de vliegvelden. Ook het overvliegen op grote hoogte kan gevaarlijk zijn, zegt de Amerikaanse luchtvaartorganisatie. Britse burgers wordt afgeraden naar Saoedische vliegvelden te reizen, tenzij het echt nodig is. Dan nog het weer. Een heldere en rustige nacht. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Het koelt af naar 5 graden in het binnenland en 10 graden aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non

0: Goeienacht. In Panama zijn na de zware aardbeving van vrijdag al meer dan 200 naschokken gemeten. Ze worden wel steeds zwakker. Volgens de hulpdiensten zijn honderden huizen beschadigd en raakten bijna 30 mensen gewond. Maar er is niemand overleden. De scholen in Panama blijven vandaag nog dicht. Weer een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen. Daarbij is een ruit gebarsten en de gevel beschadigd. Bewoners in de buurt moeten uit voorzorg een tijdje hun huis uit. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen één zaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. Een dodelijk verkeersongeluk bij Kesteren. Daarbij is een van de auto's volgens de Gelderlander op de kop in de berm terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond op de N233. Beide bestuurders kwamen om. Twee anderen die in een van de auto's zaten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De weg is voorlopig dicht. En een jongen van 10 uit het Brabantse Bladel heeft 112 gebeld omdat hij ruzie had in de speeltuin. Dat meldt de regionale omroep. Wijkagenten hebben samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met hem gevoerd. Onterecht het alarmnummer bellen is strafbaar, maar voor de jongen blijft het bij het gesprek. Dan nog het weer. Vannacht is het helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, maar later komt de zon erbij. Het wordt een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Q Music.
1: What?

0: Goedemorgen. Het vliegveld van Riyadh heeft bij een nieuwe raketaanval van de Houthis flink wat schade opgelopen. Hoeveel precies wordt nog in kaart gebracht? De 11 gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Iemand uit Pakistan kwam om het leven. Zaterdag vielen bij aanval op het vliegveld ook al 13 doden. Het geplande AI-datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte heeft een eerste klant. Dat schrijft het Financieel Dagblad. Nebius uit Amsterdam levert rekenkracht aan onder meer Microsoft en Meta. Het bedrijf wil een flink deel van de capaciteit afnemen. Zeker is het datacenter nog niet, maar volgens de initiatiefnemer is het een belangrijke stap. Noord-Korea heeft een raket getest met kunstmatige intelligentie die op lage hoogte van koers kan veranderen. Dat zegt de zus van leider Kim Jong-un, die ook een hoge functie in de regering heeft. Noord-Korea voerde dit jaar al 10 keer eerder een rakettest uit. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. De aanval zal gebeurd zijn vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen bekend maakte. Zelensky zei van niets te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Dan nog het weer. De rest van de nacht verloopt rustig met lange heldere perioden. Plaatselijk ontstaat er wel mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop

0: Goedemorgen. Noord-Korea heeft opnieuw meerdere raketten afgevuurd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger kwamen ze uit de regio rond Pyongyang en vlogen ze richting de Japanse Zee. De raketten zouden meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. Noord-Korea deed dit jaar al meer dan 10 rakettests. Bepaalde tv-spotjes van president Trump mogen in de VS niet meer worden uitgezonden. Dat heeft een rechter besloten. De reclames waren betaald met belastinggeld. Volgens CNN $19 miljoen. Eén ervan had de titel God creëerde Trump. Democraten en republikeinen hadden kritiek, want belastinggeld voor politieke campagnes is verboden. De politie en de explosieve opruimingsdienst hebben gisteren urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Er werd gevreesd dat het een oude zeemijn was. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het een oude boei te zijn. In Brussel hebben gisteren tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. Dan nog het weer. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. Bij Kesteren in Gelderland zijn gisteravond twee doden gevallen bij een verkeersongeluk. Het gebeurde net voor 11 uur op de N233. Er waren twee auto's bij betrokken. Een van de auto's kwam volgens de Gelderlander op de kop in de berm terecht. De bestuurders van beide auto's zijn om het leven gekomen. Twee andere inzittenden raakten gewond. De weg is voorlopig dicht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen gebeurde gisteravond. De gevel van de zaak is beschadigd. Eén ruit is helemaal weggeblazen. Bewoners in de buurt moeten uit voorzorg een tijdje hun huis uit. Afgelopen zomer waren er bij meerdere kapperszaken in Vlaardingen incidenten. Volgens Rijnmond was er zelfs een kappersoorlog. Het zou allemaal draaien om concurrentie. Sommige kappers zouden veel lagere prijzen vragen dan de gangbare tarieven. Opnieuw een raketaanval op een vliegveld in Saoedi-Arabië. Eén persoon is daarbij om het leven gekomen. 11 anderen raakten gewond. De aanval komt van Houthi-rebellen in Jemen. Zaterdag vielen zij het vliegveld ook al aan. Toen vielen er 13 doden. President Trump liet eerder al weten dat de VS mogelijk samen met Saoedi-Arabië aanvallen zal gaan uitvoeren op de Houthis. En bij de gevangenis in Den Bosch werd gisteravond een bijzonder pakketje afgeleverd. Er stond een maaltijdbezorger voor de deur met shawarma, friet, salade en een colaatje. Had hij bij zich voor een gedetineerde, meldt Omroep Brabant. De familie had het voor hem besteld. Volgens de politie zag het er erg lekker uit. Maar het mag niet. Het eten is volgens protocol weggegooid. En dan nog het weer van Buienradar. In het noorden vanochtend nog wat regen. Verder vandaag veel zon en droog. Het wordt 17 graden.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Nu met Clubkarwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 €. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
10: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
11: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf 14,99 €. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Nu bij Spar. Onze roomboter croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
14: Voor de makers.
15: Praxis, get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
19: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79 €. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99 €.
0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
23: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Onzekere energiemarkt?
3: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
2: Ik heb zoveel vragen.
4: Welk energiecontract is het beste?
5: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
9: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
10: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
11: Daar heb je Huub. Van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
11: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
17: Wie was je aan de beurt?
18: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
19: Voor die 2 euro haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste

0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: En, al lang last?
6: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
5: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
6: Ik heb geen idee.
7: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
10: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
15: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
16: Goedemorgen. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is gisteravond een explosie geweest. De gevel is zwaar beschadigd. De gemeente doet nog onderzoek of die nog verder kan instorten. Bewoners in de buurt moeten uit voorzorg hun huis even uit. Afgelopen zomer waren er bij meerdere kapperszaken in Vlaardingen incidenten. Volgens Rijnmond was er zelfs sprake van een kappersoorlog. Het zou allemaal draaien om oneerlijke concurrentie. In de Betuwe in Gelderland zijn gisteravond 2 doden en 2 gewonden gevallen bij een verkeersongeluk. Op de provinciale weg bij Kesteren botsten 2 auto's op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven. Ook raakten 2 andere mensen uit 1 van de auto's gewond. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren wordt nog onderzocht. Opnieuw een raketaanval op een vliegveld in Saoedi-Arabië. 1 persoon is om het leven gekomen, 11 anderen raakten gewond. De aanval komt van Houthi-rebellen in Jemen. Zaterdag vielen zij het vliegveld ook al aan, toen vielen er 13 doden. President Trump liet eerder al weten dat de VS mogelijk samen met Saoedi-Arabië aanvallen zal uitvoeren op de Houthis. In Brussel hebben gisteren 10.000 mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. De hete zomer was voor deze mensen reden om in actie te komen.
17: Ik denk dat ik deze zomer voor het eerst het gevoel had dat het ook echt aan mezelf reikte, de klimaatcrisis.
18: Ik heb wel het gevoel dat de opkomst groter is, inderdaad, omdat het lokaal hier in België ook wel echt voelbaar is geweest deze zomer.
16: Was te horen bij de VRT. De demonstranten willen onder meer dat olie- en gasbedrijven zwaarder worden belast. Dan nog het weer van Buienradar. In het noorden vanochtend nog wat regen. Verder vandaag een mix van zon en wolken. Niet koud, wordt ongeveer 17 graden.
19: Frisse groentechniek. Al 70 jaar het beste voor buiten.
20: Q-music.
21: Je luistert naar Q-Music Limburg.
20: Goedemorgen Limburg.

0: slaap.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Meteor, Hannemee, wat wil je van mij? Goedemorgen. 7:00 geweest. 7:10 werd het al in de prachtige provincie Limburg. Goedemorgen, je bent weer wakker geworden. Tijd geworden voor een nieuwe dag, voor een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: Daniel Smulders.
0: Nieuw salaris, het zit er allemaal aan te komen. Vandaag, we leven op maandag 12 oktober 2026. Het is vandaag de hele dag bewolkt. Temperatuur van de graad 17. Uiteindelijk temperatuur Brunsum. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q-Music.
0: Hi, goedemorgen. 8 graden. Leuk dat je luistert. Ontzettend leuk dat je luistert. Ja, je kunt naar heel veel plekken luisteren, maar je luistert Q-Music Limburg. Ik hoop niet dat het ongeluk is, dus... Nee, flauwkult. En Max Verstappen heeft na een glansrijk raceweekend zijn tweede overwinning van dit Formule 1 seizoen binnengehaald. Hij is weer lekker bezig, hè? Max kwam als eerste over de finish op het circuit van Singapore gisteren. En ja, ik moet het verhaal toch nog even meenemen. Misschien heb je het al gehoord, maar er is een man in een dierentuin in Engeland. Die is over de hek geklommen bij het tijgerverblijf. Geen idee waarom. Echt ook... Die man die stapt eroverheen, die wilde even een woordje met de tijger wisselen of zo. En die tijger die dacht, oh, lekker hapje. Hij liep ernstige verwonding op, is ter plekke doodverklaard. Dat is toch een bijzonder verhaal? En de week is net begonnen, en de dag is net begonnen. Ik bedoel, sommigen die liggen nog in het bed. En ik heb nu al slecht nieuws voor over de verkeerssituatie. In heel Nederland weer al 200 kilometer. De provincie begint ook langzaam alweer zeker stil te staan. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Leenen. 5 minuten vertraging, 7 kilometer. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen knooppunt Tiegelia en Venlo-West. 5 minuten vertraging over 4 kilometer. En zo direct de Q-update, want uiteraard houden we je op de hoogte... wat er allemaal gebeurt in je mooie provincie. De vraag is het allemaal gelukt? Is die A2 weer open na dit weekend vol wegwerkzaamheden? Mocht je op dit moment op de A2 zitten, het antwoord is ja. Hoe het is afgelopen, dat hoor je zo. Verder, een vrachtwagenchauffeur die ramt de slagboom en rijdt door. Een auto verwoest door brand. Meer zo in de Q-update. Met DJ Goya. Jason Derulo, dit is Meet.

0: Genesis, Jesus He Knows Me bij Q Music Limburg. Goedemorgen. Wat leuk dat je luistert. 7:15 geweest. Ik heb Alex Warren met Fever Dream voor je. En hier is het nieuws van het afgelopen weekend. Dit is de Q Update. Gisternacht heeft een auto in Beek aan de IJzerhouwerlaan zware brandschade opgelopen. De volledige voorkant van het voertuig is uitgebrand. Oorzaak van de brand lijkt een defecte accu te zijn die vlam heeft gevat. Brandweer was snel te plaatsen, maar kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. En een vrachtwagenchauffeur heeft een slagboom en verkeersborden geramd op de N276 bij Sint-Joost. Na de aanrijding reed de chauffeur door, maar kon een half uur later door de politie worden aangehouden. Schade aan de slagboom en de borden is flink. En de A2 is vanochtend om 5:00 weer volledig open gegaan na een weekend vol werkzaamheden. Dus knopen het Wonderen in Echt en Kerensheide en Eurmond zijn er diverse verbeteringen aangebracht. Werkzaamheden zijn succesvol afgerond, waardoor het verkeer weer soepel kan doorrijden. Je kunt nu weer rekenen op een vlotte doorstroming daar. Dus ik zou zeggen, je vier even. We moeten even beginnen met een applausje van alle wegwerkers.
1: Ja, goed gedaan.
0: En vier het even door een keer te toeteren. Het is een lekker rijtuig.

0: Thank you, DJ.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
9: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja... Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

0: deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.nl.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is gisteravond een explosie geweest. De gevel is zwaar beschadigd. De gemeente doet nog onderzoek of die nog verder kan instorten. Bewoners in de buurt moeten uit voorzorg hun huis even uit. Afgelopen zomer waren er bij meerdere kapperszaken in Vlaardingen incidenten. Volgens Rijnmond was er zelfs sprake van een kappersoorlog. Het zou allemaal draaien om oneerlijke concurrentie. In de Betuwe in Gelderland zijn gisteravond 2 doden en 2 gewonden gevallen bij een verkeersongeluk. Op de provinciale weg bij Kesteren botsten 2 auto's op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven. Ook raakten 2 andere mensen uit 1 van de auto's gewond. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren wordt nog onderzocht. Opnieuw een raketaanval op een vliegveld in Saoedi-Arabië. 1 persoon is om het leven gekomen, 11 anderen raakten gewond. De aanval komt van Houthi-rebellen in Jemen. Zaterdag vielen zij het vliegveld ook al aan, toen vielen er 13 doden. President Trump liet eerder al weten dat de VS mogelijk samen met Saoedi-Arabië aanvallen zal uitvoeren op de Houthis. In Brussel hebben gisteren 10.000 mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. De hete zomer was voor deze mensen reden om in actie te komen.
2: Ik denk dat ik deze zomer voor het eerst het gevoel had dat het ook echt aan mezelf reikte, de klimaatcrisis.
3: Ik heb wel het gevoel dat de opkomst groter is, inderdaad, omdat het lokaal hier in België ook wel echt voelbaar is geweest deze zomer.
1: Was te horen bij de VRT. De demonstranten willen onder meer dat olie- en gasbedrijven zwaarder worden belast. Dan nog het weer van Buienradar. In het noorden vanochtend nog wat regen. Verder vandaag een mix van zon en wolken. Niet koud, wordt ongeveer 17 graden.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Goedemorgen.

0: My Heart. Dit is Q Music Limburg. Goedemorgen, het is 10 minuten over 7:30, bijna 12 oktober. Vandaag wisselend bewolkt, temperatuur. Graadje of 17, goedemorgen, Vaals.
1: Hey, Daniel. Goedemorgen.
0: Temperatuur is 8 uur. Maak er vandaag geen drama van. Het is maandagochtend, nieuwe week begonnen. Als je denkt, oh, snel, de baas zit om te wachten.
2: Stop treating everything at work like an emergency. There is no such thing as a workplace emergency. It is only a fucking email. Nobody is bleeding. The building is not on fire. They need to learn to calm the fuck down.
0: En zo in de Q-update. Het volgende: rookontwikkeling en zorginstelling door oververhitte kabel en grote hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen in Oostrum. En voor wat betreft de verkeerssituatie, ach, het begint allemaal alweer. Voor je het weet, is de week weer begonnen, sta je weer in de file. Ruim 400 kilometer in Nederland. Voor wat betreft Limburg heb je rekening te houden met de volgende vertraging. A2 van Maastricht richting Eindhoven tussen Weert en Knoopert Leenderheide. Daar zit je op 12 minuten extra. Vanaf Eurmond naar Maastricht Airport 3 minuten. A67 Venlo Eindhoven van Zomeren naar Knoopert Leenderheide 11. En de A73, ook daar is de melding al binnen voor de file Maasbracht-Nijmegen. Dat is tussen Belfeld en Venlo West 8 minuten vertraging over 7 kilometer.
2: Stop treating everything at work like an emergency.
0: Easy!
3: Daniel Smulders.
0: Easy! Train for you, 50 ways to say goodbye. Now the new one, Miley.
3: Let's go.

Waits, dat is de eerste track ervan. Heeft een soort van negatief record gehaald ook, hè, Mari? Het album dat kwam op de eerste plek binnen in de grote lijst in Amerika, de Billboard 200, zakt in een week tijd naar 157. Dat is een van de grootste dalingen in de geschiedenis van de hitlijst voor een album dat op de eerste plek binnenkwam. Dat is vaak gebeurd. Alleen Bon Jovi zakte nog verder weg. Dat gebeurde in 2018. Dus had niemand meer te wachten op Bon Jovi. Sterker nog, toen, ja, wat je toen kreeg was, Bon Jovi heeft een nieuw album. Dus iedereen dacht, oh wauw, we gaan het kopen. En de week daarna, ja, was een beetje in die open dat het niet zo'n goed album was. En toen zakte het nummer 169. Niet goed gedaan toen. Goedemorgen, je luistert Q Music Limburg. Dit is het nieuws. Het afgelopen weekend in de bedrijfsloos loods in Oostrum is een flinke hoeveelheid verdovende middelen ontdekt. De politie heeft de locatie onderzocht en de drugs in beslag genomen. Het is nog niet duidelijk wie de eigenaar van de loods is. De vondst is gedaan tijdens een routinecontrole, waarbij ook een robotstofzuiger werd aangetroffen die vermoedelijk gebruikt werd voor het verbergen van de drugs. In de zorginstelling aan de Urselineweide in Gubbevorst is rook ontstaan gistermiddag door een vermoedelijk te warm geworden kabel in een liftschacht. De brandweer heeft dat incident onderzocht en vastgesteld dat de rookontwikkeling licht was. Geen gewonden zijn, een gevallen situatie onder controle. Oorzaak is dus inmiddels bekend. En de A2 is om 5:00 vanochtend weer volledig open gegaan na een weekend vol werkzaamheden. Tussen knopen het Wonder in Echt en Kerensheide en Euromond zijn er diverse verbeteringen aangebracht. De werkzaamheden zijn succesvol afgerond, waardoor het verkeer nu weer soepel kan doorrijden. Even toeteren aan het wegdek en een applausje voor de wegwerkzaamheden. Ja. Dan moet ik wel even iets terugnemen over dat doorrijden. Daar is niet helemaal waar, want er staat gewoon een lekkere file op de A2. Als je nu rijdt van Nederweer naar Leenderheide, dat is de langste in de provincie. 14 kilometer lang. 12 minuten stilstaand verkeer. Om 7:45. De maandagochtend met Taylor Swift, Patient Zero. Maar eerst Train. 50 ways to say goodbye.

0: scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
6: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
10: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
12: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
11: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
13: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram, 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
14: nee,
12: proteïneshakes.
15: Gadver.
12: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
12: Milner.
13: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
12: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
14: Lekker bezig.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar

0: Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis. Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
6: Goedemorgen. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is gisteravond een explosie geweest. De gevel is zwaar beschadigd. De gemeente doet nog onderzoek of die nog verder kan instorten. Bewoners in de buurt moeten uit voorzorg hun huis even uit. Afgelopen zomer waren er bij meerdere kapperszaken in Vlaardingen incidenten. Volgens Rijnmond was er zelfs sprake van een kappersoorlog. Het zou allemaal draaien om oneerlijke concurrentie. In de Betuwe in Gelderland zijn gisteravond 2 doden en 2 gewonden gevallen bij een verkeersongeluk. Op de provinciale weg bij Kesteren botsten 2 auto's op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven. Ook raakten 2 andere mensen uit 1 van de auto's gewond. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren wordt nog onderzocht. Opnieuw een raketaanval op een vliegveld in Saoedi-Arabië. 1 persoon is om het leven gekomen, 11 anderen raakten gewond. De aanval komt van Houthi-rebellen in Jemen. Zaterdag vielen zij het vliegveld ook al aan, toen vielen er 13 doden. President Trump liet eerder al weten dat de VS mogelijk samen met Saoedi-Arabië aanvallen zal uitvoeren op de Houthis. In Brussel hebben gisteren tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. De hete zomer was voor deze mensen reden om in actie te komen.
7: Ik denk dat ik deze zomer voor het eerst het gevoel had dat het ook echt aan mijzelf reikte, de klimaatcrisis.
8: Ik heb wel het gevoel dat de opkomst groter is, inderdaad, omdat het lokaal hier in België ook wel echt voelbaar is geweest deze zomer.
6: Was te horen bij de VRT. De demonstranten willen onder meer dat olie- en gasbedrijven zwaarder worden belast. Dan nog het weer van Buienradar. In het noorden vanochtend nog wat regen. Verder vandaag een mix van zon en wolken. Niet koud, wordt ongeveer 17 graden.
9: Stap binnen in 5 sfeervolle kerstwerelden vol inspiratie en verwondering. En ontdek iets nieuws voor groot en klein. De XL selfie-route. Maak een te gekke foto onder de mega kerstmuts of bij de reusachtige knuffelbeer. Plan je bezoek en beleef het zelf. Meer info op bijstox.nl.
10: Bijstox.
5: Je luistert naar Q Music Limburg.
10: Goedemorgen Limburg.

0: Nadine. Hey. Q Music Limburg.
1: Oeh. Goedemorgen, Q, luisteraars van Limburg.
2: Hallo.
1: Ik ga hem eens goed verzetten. Hè? Ik hoop dat jullie goed geslapen hebben, want dadelijk komt Daniel Smulders. Onze top DJ op Q Music.
2: Hello.
1: Top DJ. Top DJ. Top plaatjes draaien.
2: Ja,
1: hè? Dus knal en dans me goed mee in de auto en thuis.
2: Oké. Okay.
1: Deze jongen is top DJ.
0: Het is mijn wekker, zoals ik iedere ochtend wakker word. Ik denk, kan ik weer de dag beginnen? Het avontuur dat de week heet is weer begonnen. En we starten met een grote storing bij Albert Heijn. Ethos, Gal en Gal, websites, apps en de klantenservice zijn allemaal niet bereikbaar. In de Albert Heijn-app kan je alleen je bonuskaart laten zien. Dat is het. Er is een IT-incident. Wat dat precies betekent, dat is niet duidelijk. Maar het heeft wel impact, zegt deze supermarktmanager.
3: Klanten die gaan in principe merken dat de persoonlijke bonuskaart niet werkt op dit moment. Sparen en verzilveren van koopzegels gaat niet. En ook die cadeaukaart van de postcode-trui werkt op het moment niet.
0: Nee, ja. Maar klaar mee. Door de storing worden er ook voorlopig geen online bestelde boodschappen bezorgd. De winkels zijn wel open. Het is vandaag maandag. We zitten op 12 oktober. Wisselend bewolkt vandaag. Temperatuur graad of 17. Goedemorgen in de mooie Reuver.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Reuver. 6 graden. Ja, dat is even schrik, hè, met die temperatuur. Q-update zo meteen. We houden je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen mooie provincie. Het is mooier dan je denkt. Met goed nieuws dat de A2 weer volledig open is na weekendwerkzaamheden. Ook dat er politiecontrole is geweest met vele bekeuringen. Meer zo naar San Milieu. Dit is 4.

Beatles, dit is Q Music Limburg. Goedemorgen. Nieuws van het afgelopen weekend, Q-update. Gisteravond is een auto tegen een woning in Waalwillen gebotst. Impact was zo groot dat de bewoner het huis tijdelijk moest verlaten. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend, maar er zijn ook geen gewonden gevallen. Schade aan de woning is flink. En bij een politiecontrole op de A77 zijn diverse verkeersovertredingen vastgesteld, waaronder het bezit van een boksbeugel. In totaal werden 293 voertuigen gecontroleerd, resulteerde in zo'n 30 bekeuringen. Daarnaast heeft de Belastingdienst meer dan 38.000 euro aan belastinggeld geïnd. De controle richten zich op verschillende overtredingen, waaronder het vasthouden van een telefoon achter het stuur en een kapotte voorlamp. En de A2 is sinds vanochtend om 5 uur weer volledig open na een weekend vol werkzaamheden. Tussen knooppunt het Wonderen in Echt en Kerensheide in Urmond zijn er diverse verbeteringen aangebracht. De werkzaamheden zijn succesvol afgerond, waardoor het verkeer weer soepel kan doorrijden. Bestuurders die kunnen nu weer rekenen op een vlotte doorstroming. Deze belangrijke weg die op dit moment nog wel wat file meldingen heeft. Dat dan weer wel. De A2 langs de file nu. Dus als je rijdt van Weert naar knooppunt Leenderheide, je hebt daar 15 minuten extra aan je broek. Qua reistijd A2, ook van Borren naar Urmond 4 minuten. Van de Urmond naar Maastricht 4,67. Vanaf Asten naar Eindhoven in totaal 12 minuten. En de A73, dan heb je te maken met Belfeld naar Venlo-West 4 minuten extra reistijd. En 276, Doenraden zit uit 5 minuten. En vanaf Susteren naar de aansluiting met de N294 zit je op 8 minuten extra. Ja. Lang niet meer gehoord, hè, Filis? Het is weer donker, het is weer nat, blaadjes op de weg. Heel veel eikels die daar ook voor zorgen. Hey, en een minuut van Limburg die eraan komt. Via de WhatsApp kun je je bericht doorsturen. Hier is het nummer. En dat is altijd 06-33-345-345. Je positieve bijdrage voor vandaag. Zet op de WhatsApp. En je bent misschien zo op de radio. Hou het kort. Hou het positief. Spreek het in, hè. Kan ook, hè. Of typ het in. Geen enkel probleem. Zometeen Lady Gaga ga je horen. Stella Lefty komt eraan. Hier is Armin van Buuren. Larger than life.

0: Future Dan Live met Chef Special samen.
1: Goedemorgen. Leuk dat je luistert. We zitten op 12 oktober inmiddels. En de herfst is officieel begonnen. De temperatuur is laag. Het is een beetje bewolkt.

0: Limburg. Hier is het WhatsApp nummer 06-33-345-345 voor de minuut van Limburg.
1: Heel veel plezier op school vandaag, Joanne. Je eerste schooldag op de grote school.
0: Zo, dat is een grote stap. Het is een belangrijke stap in het leven. Heb je foto gemaakt toen ze vertrok? Dat is belangrijk, leuk voor later.
2: Hey, goedemorgen Daniel. Ja, het is weer zover. We hebben er de hele week rijkhalzen naar uitgekeken.
0: Ja, het is weer maandag, bijna weekend. Zo, ik voelde hem aankomen. Fantastisch. Goedemorgen, ik ga nu even tanken in echt. Oké, nou ja, bedankt voor de informatie. Ik heb van de week, weet je nou, dat vond ik echt... Dit is het failliet van Nederland, heb ik ontdekt. Gewoon het failliet van de wereld. Ik moest de banden oppompen van mijn auto. En dat was altijd gratis. En op een gegeven moment ging ze er 50 cent voor vragen. Toen dacht ik al, jongens, dit is lucht, kom nou toch op. En nu moest ik... €2 in de bandenpompautomaat stoppen bij de benzinepomp. Dan mocht ik 8 minuten tanken. Nou, 8 minuten, daar stond ik. Zeg maar blazen, met lucht blazen. Ik heb echt alle lucht eruit geblazen. Die hele compressor 3 keer leeg geblazen. Sloeg helemaal nergens op. Oké, daar gaan we weer. Sorry, dat was mijn eigen frustratie. Chantal, dankjewel voor je bericht. Hallo?
3: Thomas is vandaag jaar.
0: Oh.
3: En hij wordt bijna voor het eerst keer papa.
0: Oh.
3: Gefeliciteerd.
0: Nou, ik zeg dat. En Pietje is ook jarig. Die wordt 43. Maak er een mooie dag van. Dan doe ik dat ook. Liefst van je vrouw. Ha! Ik hoop wel dat ze dat dan samen gaan doen. Maar goed. Goedemorgen, Daniel. Lex heeft gisteren zijn 2e keer vissen... maar liefst 3 forellen en 1 zalmforel gevangen. Speciaal voor zijn zus Lena. Nou, applausje daarvoor. Dat wordt verse vis vanavond. Knap, hè? Heel knap. Ik hoop dat het niet in de vijver is, want dan mag je niet mee naar huis nemen. Goedemorgen, collega's Arriva in Heerlen. Nog even volhouden en dan is het bijna weekend. Goed van klein duimpje. Daniel, hoe was jouw weekend? Zo, ik heb echt een lekker weekend gehad. Gisteren wijnproeverij gedaan met mijn kinderen. Kregen we voor mijn verjaardag. Ja, dat was echt fantastisch. Veel wijn gehad. In, waar was het? In Weert zaten we. Ja, nou, dat was hartstikke leuk. Ook een beetje dronken. Ik heb er nog last van. Goede wijncursus. Eigenlijk geen cursus, gewoon een proeverij. En eigenlijk is het gewoon suipen en eten. Weet je, dat is het. Echt leuk. En ik heb besloten om weer iets nieuws... Nou, iets ouds op te pakken. Dat is namelijk, het was me een weekje. Dat deed ik op Instagram. Dat heb ik heel lang gedaan. Dat ik gewoon mijn filmrol van de afgelopen week... Gewoon een aantal foto's daarvan op Instagram zetten. Maar dat heb ik heel lang niet meer gedaan. Gisteren ben ik overtuigd. Dat moet je dus wel doen. En mensen kijken dan uit. Er zijn echt mensen die balen dat ik dat niet meer deed. Omdat ze wilden zien wat ik allemaal had gedaan deze week. Dus ik heb besloten om dat weer toe te voegen. Ik pak zo even mijn telefoon erbij. En dan ga ik even zo de foto's van de afgelopen week erop zetten. Dus dan ga ik het als een bericht plaatsen op Instagram. Wil je dat ook zien? Dat kan. Daniel Smulders van de radio is te volgen op... Nou, daar komt-ie. Moeilijker kan ik het niet maken. Daniel van de radio.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
6: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/ondernemen.

0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
2: Chocomel.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
5: Yes!
6: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
5: Yes!
8: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
9: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
10: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor word ik snel geholpen.
11: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart... en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: En het nieuws van nu.nl op Q-Music Limburg. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is gisteravond een explosie geweest. De gevel is zwaar beschadigd. De gemeente doet nog onderzoek of die nog verder kan instorten. Bewoners in de buurt moeten uit voorzorg hun huis even uit. Afgelopen zomer waren er bij meerdere kapperszaken in Vlaardingen incidenten. Volgens Rijnmond was er zelfs sprake van een kappersoorlog. Het zou allemaal draaien om oneerlijke concurrentie. In de Betuwe in Gelderland zijn gisteravond 2 doden en 2 gewonden gevallen bij een verkeersongeluk. Op de provinciale weg bij Kesteren botsten 2 auto's op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven. Ook raakten 2 andere mensen uit 1 van de auto's gewond. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren wordt nog onderzocht. Opnieuw een raketaanval op een vliegveld in Saoedi-Arabië. 1 persoon is om het leven gekomen, 11 anderen raakten gewond. De aanval komt van Houthi-rebellen in Jemen. Zaterdag vielen zij het vliegveld ook al aan, toen vielen er 13 doden. President Trump liet eerder al weten dat de VS mogelijk samen met Saoedi-Arabië aanvallen zal uitvoeren op de Houthis. In Brussel hebben gisteren 10.000 mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. De hete zomer was voor deze mensen reden om in actie te komen.
10: Ik denk dat ik deze zomer voor het eerst het gevoel had dat het ook echt aan mezelf reikte, de klimaatcrisis.
11: Ik heb wel het gevoel dat de opkomst groter is, inderdaad, omdat het lokaal hier in België ook wel echt voelbaar is geweest deze zomer.
9: Was te horen bij de VRT. De demonstranten willen onder meer dat olie- en gasbedrijven zwaarder worden belast. Dan nog het weer van Buienradar. In het noorden vanochtend nog wat regen. Verder vandaag een mix van zon en wolken. Niet koud, wordt ongeveer 17 graden.
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
12: Goedemorgen Limburg.

0: Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Had niet gehoeven. Oh. Wacht even, is het verkeerde.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Nou, het applaus is voor dat hij weer terug is. Het was een weekje weer op Instagram. Ja, lang niet meer gedaan. Ik plaats hem weer eens via @Daniel van de Radio op Insta. Nou, kun je zien wat de weken in petto had. Goedemorgen, het is bijna 8:45, maandagochtend. Het is wisselend bewolkt, temperatuur 17 graden. Vannacht blijft het wisselend bewolkt, ook morgen opnieuw. Allemaal bewolkt, bewolkt, bewolkt en 17 graden. Dat wordt het een beetje de komende dagen. Goedemorgen in het mooie Nederweert.
2: Goedemorgen, Q.
0: Hallo, temperatuur is echt 8 graden, maar staat ook nergens op. Het is wat het is, hè. Hey, er is er veel onduidelijkheid over de grote storing bij de Albert Heijn. Ethos en de Gal en Gal. Websites, de apps, klantenservice, allemaal niet te bereiken. Online bestellingen worden niet bezorgd. In de app van de Albert Heijn is alleen je bonuskaart nog te zien. Maar ook in de winkel moet je goed opletten, zegt de supermarktmanager.
3: Alle schatkaartjes die laten nog de oude prijzen van vorige week zien. Je betaalt bij de kassa wel gewoon een normale actieprijs vanuit de bonus van deze week. Alleen het is voor de klant niet echt zichtbaar.
0: Oké. Dus met andere woorden, zoek het allemaal maar uit wat daar gebeurt eigenlijk. Hè. Techniek, hè? Ja, leuk allemaal, maar de schapkaartjes ineens oude prijs aangeven. Omdat we digitale kaartjes moeten hebben. Ja, dat, weet je, het is allemaal hartstikke makkelijk, tot het misgaat. En dat gebeurt nu dus eigenlijk een beetje. Ik denk dat er nogal wat paniek is op dit moment bij de firma daar, om alles weer aan de gang te krijgen. Geen idee wat er nog aan de hand is over de grote storing bij de Albert Heijn, de Ethos en de Gal en Gal. Zo meteen Q-update. Wat gebeurt er allemaal in je eigen provincie? Nou, heb ik wel nieuws over. Onder andere dat er een auto verwoest is door brand. Een man 24.000 euro casino-winst terugkrijgt na een dutje achter het stuur. Details zo meteen. En heb je het gehoord over de A2. Die doet het weer. Ze zijn helemaal open aan de weekendwerkzaamheden. Resultaat? Wel flinke files op dit moment. Dat heeft daar niks mee te maken, maar er staat in totaal 20 minuten aan extra reistijd. Succes in de file. Hier is Shania bij Q.

Sorry, papi. Jorde Tappik en Becky G op Q Music Limburg. Goedemorgen. Leuk dat je luistert, Daniel hier. Zometeen nieuwe muziek uit Nederland. En zo klinkt het niet. Echt een mooi liedje. En niet verklappen wat het is. Hoor je zometeen eerste nieuws van de afgelopen uren. Q-update. In de nacht van zaterdag op zondag heeft een auto aan de Eisenhowerlaan in Beek zware brandschade opgelopen. Volledige voorkant van het voertuig is uitgebrand. Oorzaak van de brand lijkt een defecte accu te zijn die vlam heeft gevat. Brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. En de Litouwse man die vorige maand slapend achter het stuur werd aangetroffen met meer dan 24.000 euro contant geld, krijgt zijn geld terug. Onderzoek van de Koninklijke Marechaussee heeft aangetoond dat hij bedrag rechtmatig had gewonnen in een casino. De man was in slaap gevallen tijdens het rijden, maar zijn casino-winst blijkt legitiem te zijn. Hierdoor is de confiscatie van het geld onterecht geweest. En op de A2 is het allemaal weer vrij. Vanochtend om 5 uur is die weer helemaal open gegaan na een weekend vol werkzaamheden. Tussen knooppunt Het Vonderen in Echt en Kerensheide in Urremond zijn er diverse verbeteringen aangebracht. Werkzaamheden zijn succesvol afgerond, waardoor het verkeer nu soepel kan doorrijden. Tenminste, als er geen files zouden staan. Even kijken wat de actuele situatie is. Want, ja. Fijn dat ik roep dat je door kunt rijden, maar feitelijk gezien is dat niet. Want op de A2 op dit moment file als je rijdt van Weert naar knooppunt Lenenheide. Zit je op een kwartier extra, 10 kilometer. Vanaf Urmond naar Maastricht Airport, 4 minuten, 4 kilometer. A67, Venlo-Eindhoven, vanaf Zomer naar knooppunt Leenderheide, 9 minuten. A73, Maasbracht-Nijmegen, tussen knooppunt Tigelia en Venlo-West, 5 minuten. En de A76, je hebt van Aken naar Geleen. Deze is dicht, staat hier. Dus, nou, het is niet echt dat je zegt dat het vlot gaat, hè. Maar goed, het is zoals het is. Komt allemaal goed. Weet je, uiteindelijk moeten we een beetje wennen aan fijn dat we... Dat het weer herfst is, dat er blaadjes liggen, dat het waait. Regen, knipperende achterlichten, mensen die op de rem trappen. En al die eikels weer op de weg. Moet wel een beetje aan wennen, ik snap het wel. Maar goed, als je erin staat, is het altijd naar. Maar daarom heb ik een mooi liedje voor je. Echt een heel mooi liedje, dit moet je echt horen. Stel nou, hè, je zit tegenover iemand op een eerste date. Het is gezellig, jullie lachen. Het gesprek loopt lekker en eigenlijk is er geen enkele reden waarom dit niet iets moois zou kunnen worden. Maar dan op weg naar huis merk je dat er toch weer iemand in je hoofd komt. Je denkt aan iemand anders, aan diegene met wie het voorbij is. En je weet dat jullie niet meer bij elkaar passen, dat het beter is zo. Maar dat betekent blijkbaar niet dat je hart meteen klaar is voor een volgende liefde. En misschien is dat wel het moeilijkste aan iemand loslaten. Niet het afscheid zelf, maar het moment waarop je zelf weer moet toestaan om verliefd te worden. Op iemand anders. Sven Seliers komt in Nederland. Somebody new is nieuw op Q.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
5: Goed plan, zonneplan.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1

0: salaris en rapportage.
1: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
6: Doei doei!
5: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes.

0: Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
2: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
7: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
8: Ik ook niet.
7: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
9: We kunnen door.
7: Direct door. Allianz Direct.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Q-Music Limburg. Nieuws. 9 uur.
12: Goedemorgen. Een 26-jarige Belg heeft een sturende rol gehad bij de dodelijke aanslag in Overasselt. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer RTL Nieuws. Bij die aanslag werd een beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. Deze Belg ronselde op sociale media naar aanslagplegers. Eerder werd hij al veroordeeld voor betrokkenheid bij internationale drugshandel. Dierentuinen die hun verblijven niet aanpassen om ze diervriendelijker te maken, moeten harder worden aangepakt. Dat wil het kabinet. Nu hebben vooral de dierentuinen die wel hun best doen last van veel regeltjes en papierwerk, zegt de Vereniging van Dierentuinen bij de NOS.
13: Stel je zou een nieuw aquarium bouwen, dan kan het gaan om de grootte van de kiezelstenen. Of je bouwt een nieuw vogelverblijf, waar staat nou precies het voerbakje?
12: Als dierentuinen zelf niets doen om verblijven te verbeteren, wil het kabinet ze straks ook kunnen dwingen om dat te doen. Wanneer die nieuwe regels ingaan, is nog niet duidelijk. Een aantal tv-spotjes van president Trump mogen niet meer worden uitgezonden, heeft een Amerikaanse rechter besloten. De reclames werden betaald met bijna $19 miljoen aan belastinggeld, terwijl dat niet mag. Trump heeft zelf nog niet gereageerd op het nieuws. En maak eens een praatje, dat is de boodschap van een speciale actieweek die vandaag begint. We praten op een dag steeds minder, zeker jongeren. Terwijl uit onderzoek juist blijkt dat je je gelukkiger voelt als je een praatje maakt, zegt ook de organisatie.
14: Je zag dus echt, zoals dat wetenschappelijk noemen, significant verschil in de dagen dat mensen een praatje maken. Dat ze zich gewoon gelukkiger zijn, minder eenzaam, meer vertrouwen in zichzelf en meer vertrouwen in de ander. Dus het levert ontzettend veel op.
12: Hoorde je bij de NOS. Voor wie het lastig vindt om te beginnen met zo'n gesprekje, moet je vandaag naar het station in Utrecht. Daar is een geel vlak gemaakt en wie even wil kletsen, kan daarin gaan staan. Dan nog het weer van Buienradar. Op de meeste plekken zon vandaag. Alleen in het westen wat bewolking in de middag. Blijft bijna overal droog. Het wordt zo'n 17 graden.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
11: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
15: Goedemorgen.

Hey, ben je er ook klaar voor eigenlijk weer? Het is alweer veel te lang geleden. De Foute Party. The Big One. Zoals dat zo mooi wordt gezegd met een hele zware stem. The Big One. Nee, kan het niet. Dus. een beetje problemen. Maar ja, problemen niet. Er heerst een soort van gezonde spanning. Want we moeten op zoek naar een nieuwe locatie voor de grote Foute Party. Afgelopen jaar, nou, we hebben het jaar lang in Brabant hadden gedaan, Den Bosch. Op een gegeven moment zijn we afgelopen jaar naar het PSV-stadion gegaan in Eindhoven. Maar die kunnen we niet terecht en die gaan verbouwen. Dus ja, en nu dan? Ja, dat is de grote vraag. Maar wees niet gerust, natuurlijk gaat het door. Bekendmaking van de nieuwe locatie ga je horen. En ook direct welke artiesten er gaan optreden. En daarom zullen wij ook deze week, ergens deze week, lekker de hele dag fout gaan in de muziek. Dat je denkt, ah, weet je, dat het moment daar is dat we het allemaal mooi gaan aankondigen. Dus blijf daarvoor in de buurt van Q Music Limburg. Waarbij je zometeen trouwens sowieso foute muziek hoort. Foute uur komt eraan. Zal ik even kijken wat er alvast in zit? Kijk, ik ga er in ieder geval... Oh, is leuk. Ik ga er iets van Too Unlimited in stoppen. En nog meer details hoor je zo. Talk

0: Is Q Music Limburg. Terry Swains, grote hit van een Mr. Know-it-all. Een beetje gezakt in de Nederlandse top 40. Van 2 naar nummer 4. Maar ja, wil niet zeggen dat het heel slecht is, hè, deze ex-alarm schrijft. Nee, doet hij hartstikke goed. Het grote moment is daar.
1: Q-Music. Foute party.
2: The big one.
0: The word is out. De foute party 2027. Want daar hebben we het over. Is bekend geworden waar het die plaats gaat vinden. Het zal zijn niet in de Brabant Hallen, nee, niet in de Philipsstadion. Dat gaat ook niet, er wordt daar verbouwd. Dus we hebben een andere plek moeten zoeken. Zaterdag 19 juni, het wordt Gelredome in Arnhem. En wil je weten welke artiesten er zijn? Zo, Teaspoon, Cascada, Paul Elfstak, De Snollebollekes, Jan Smit, Robert van Hemert, Justin de Wild, Rutger van Barneveld. En voor het jeugdsentiment, Chips en Yeser. Alle info op de site.
3: Q sounds better with you.
0: En een uur lang, lekkere foute liedjes zometeen. Foute uur komt eraan. Eerst Lucas en Steve met Carry You Home. All I Know.

0: zover in het foutuur met Too Unlimited. I wanna scream. I wanna jump for joy. En ook hoor je Marco Borsato. En het liedje dat ik altijd zing als ik in de spiegel kijk. Too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. I know. Right Side Fred hoor je zo meteen foutuur.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches on the look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
8: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
9: Yes! Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei! Live happy.
8: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
9: Yes! Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
11: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
12: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
13: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
12: Oei, ik voel de bui al hangen.
13: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
12: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
14: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
15: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
21: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
22: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
23: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
24: Let op. Geld lenen kost geld.
25: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
26: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69.
0: En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB,

0: Gelre Dome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfoutenparty.nl.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl. Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
4: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei-doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.nl.

0: nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: stukje anders doet.
1: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
2: Yes!
3: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
4: Deze week in de bonus. AH pancakes en poffertjes 24 stuks. 1 plus 1 gratis. AH Greenfields beefburgers 2 stuks per pak 2,49. En AH borrelpakjes 3 stuks voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
4: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellente assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand.

0: Goedemorgen. Er is nog altijd veel onduidelijk over de grote IT-storing bij de Albert Heijn. De website en app doen het niet, bestellingen worden niet bezorgd. En ook in de winkel zijn er problemen, zegt deze supermarktmanager.
1: Klanten die gaan in principe merken dat de persoonlijke bonuskaart niet werkt op dit moment. Sparen en verzilveren van koopzegels gaat niet. En ook die cadeaukaart van de postcode-trui werkt op het moment niet.
0: Nou, die storing is ontstaan, dat is nog onbekend. Ook bij Ethos en Gal en Gal zijn er problemen. Steeds minder mensen halen de griepprik, schrijft het AD. Net iets meer dan de helft van de mensen die worden uitgenodigd laat zich vaccineren. Komt onder meer doordat steeds meer mensen denken dat die toch niet helpt. De experts benadrukken, dat doet die wel. Een flinke brand in Frankrijk. Daar is de oudste overdekte markt van Parijs afgebrand. Die brand was vannacht. Op beelden is te zien dat de vlammen uit het dak sloegen. Er zijn geen gewonden. En maken ze een praatje met elkaar. Dat is de boodschap van een speciale actieweek die vandaag begint. We praten steeds minder. En dat terwijl je er gelukkiger van wordt, legt deze expert uit bij de NOS.
2: Je zag dus echt, zoals dat wetenschappelijk noemen, significant verschil in de dagen dat mensen een praatje maken. Dat ze zich gewoon gelukkiger zijn, minder eenzaam, meer vertrouwen in zichzelf en meer vertrouwen in de ander. Dus het levert ontzettend veel op.
0: De expert geeft nog een tip. Als je niet weet waar je over moet praten, begin dan eens over het weer. Nou, dat is precies wat ik nu ga doen. Veel zon vandaag en het wordt zo'n 17 graden.
3: Titanic.
4: Bonjour, ik ben Céline Dion.
3: De hilarische musical met de grootste hits van Céline Dion komt naar Roermond, Maastricht, Heerlen en Venlo.
5: Maar Céline Dion zat toch niet zelf op de Titanic?
3: Boek nu de beste plaatsen op titanic.nl/Limburg.
6: I'm the queen of the show.

0: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
0: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
1: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland, Kansi. Power to go.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
15: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
14: Betaalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
16: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
17: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
18: Daardoor word ik snel geholpen.
17: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
19: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
21: Even bollen met Select.
22: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
23: Ah, relaxed?
22: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
23: Wil je ook thee?
24: Och ja, lekker.
25: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
24: Oh, wat een goede vraag.
26: Even terug naar wat echt belangrijk is.
0: Neem de tijd. Met Pickwick.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
23: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Droom Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfoutenparty.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma 1 plus 1 gratis. Dat ziet er dubbel zo goed uit. Kom voor nog veel meer.

0: vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen. Get ready for the OG. All y'all bitches
1: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
3: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
4: Yes!
8: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Haalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
13: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
18: Simyo.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
20: Limburg nieuws 11 uur.
21: Goedemorgen. Een grote brand in Doesburg in Gelderland. Er zouden meerdere huizen in brand staan, schrijft de Gelderlander. Het vuur ontstond in een hoekhuis, zou daarna zijn overgeslagen. Op beelden is te zien dat er veel rook vrijkomt. 25 woningen zijn in totaal ontruimd. Het is nog altijd veel onduidelijk over de grote IT-storing bij de Albert Heijn. De website en de app liggen plat, daardoor kunnen bestellingen niet worden bezorgd. En ook in de winkel zijn er problemen, zegt deze supermarktmanager.
22: Klanten die gaan.

0: principe merken dat de persoonlijke bonuskaart niet werkt op dit moment. Sparen en verzilveren van koopzegels gaat niet. En ook die cadeaukaart van de postcode-trui werkt op het moment niet.
1: Nou, hoe die storing is ontstaan is nog onbekend. Ook bij Ethos en Gal en Gal zijn er problemen. Dan naar België. Daar rijden veel bussen en treinen niet. Er is een staking. Er wordt actie gevoerd tegen bezuinigingsplannen van de regering. Ook sommige treinen uit ons land naar België vallen uit. En we weten wie er dit seizoen meedoen aan Expeditie Robinson. Deelnemers zijn net bekendgemaakt. Zonder meer Maxi Meiland, radio-dj Joost Winkels en oud-shorttracker Shinky Knecht doen mee. Doen dit seizoen ook bekende mensen uit België mee. Nieuwe seizoen begint op 1 november. Het weer nog van Buienradar. Veel zon vandaag en het wordt zo'n 17 graden.
2: Het weer wordt mogelijk gemaakt door bandenspecialist Kikken.
3: Stap binnen in 5 sfeervolle kerstwerelden vol inspiratie en verwondering. En ontdek iets nieuws voor groot en klein. De XL selfie route. Maak een te gekke foto onder de mega kerstmuts of bij de reusachtige knuffelbeer. Plan je bezoek en beleef het zelf. Meer info op bijstocks.nl. Bijstocks.
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Non-stop.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor word ik snel geholpen.
9: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
15: Huh?

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: independer.nl. Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
1: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
0: Oei, ik voel de bui al hangen.
1: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
0: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
2: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: De loterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
7: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
6: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
7: Wow.
8: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn money?
16: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
17: Slecht plan.
16: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
18: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger. Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
4: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
5: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.

0: Beko. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
2: Allsafe geeft ruimte.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo. Daar heb je Huub. Van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
8: Q-Music Limburg nieuws. 12 uur.
9: Goedemiddag. De problemen bij de Albert Heijn zijn nog steeds niet opgelost. De website en de app liggen plat. Daardoor kunnen bestellingen niet worden bezorgd. En ga je zo lunch halen in de Albert Heijn? Ook in de winkel moet je goed opletten, zegt deze supermarktmanager.
10: Alle schapkaartjes die laten nog de oude prijzen van vorige week zien. Je betaalt bij de kassa wel gewoon een normale actieprijs vanuit de bonus van deze week. Alleen is voor de klant niet echt zichtbaar.
9: En er is een IT-storing. Hoe die is ontstaan, dat is nog onbekend. Ook bij Ethos en Gal zijn er problemen. Er is meer bekend over het zware ongeluk in Kesteren. Twee auto's botsen daar gisteravond op elkaar. De twee mensen die daarbij om het leven zijn gekomen zijn een vrouw van 26 uit Arnhem en een man van 48 uit Zetten, meldt de politie nu. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. Een ander ongeluk in Nijmegen heeft een hijskraan voor flink wat schade gezorgd. Meerdere gewichten van die hijskraan zijn vanmorgen losgeraakt en tegen een lijnbus aangekomen. Eén iemand in die bus is gewond geraakt. Hoe die gewichten los konden raken, dat is nog onbekend. En na maanden rijles gelijk je rijbewijs alweer moeten inleveren. Dat gebeurde een jonge automobilist dit weekend. De man had zijn rijbewijs net 2 dagen. Ging even een ritje maken, had hij de auto van papa even voor geleend. Nou, dat viel op. Hij reed met 180 over de snelweg. Je mocht daar 100. Politie heeft hem van de weg gehaald. Het weer nog van Buienradar droog. Flink wat zon, een graadje of 17. Morgen wordt het wat grijzer.
11: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
8: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Dus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
5: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
12: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
13: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
14: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: BTW-deadline? Geen stress. e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
18: e-boekhouder.nl kan.
19: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
20: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
21: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40.
18: Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
22: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
23: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
24: Non-stop.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger.
4: Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Haal de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
6: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
7: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer van minder. Simpel.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
18: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
20: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu.

0: 18+.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
2: Doei doei!
1: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er...

0: heb nog 2 dagen.
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
2: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
3: Oh nee, verzekering...
2: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
3: Oh, wil ik wel.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Q-Music Limburg. Nieuws. 1 uur.
5: Goedemiddag. De problemen bij de Albert Heijn zijn niet ontstaan door een IT-storing, maar door een cyberveiligheidsincident, laat het moederbedrijf weten. Al de hele dag zijn er problemen bij de Albert Heijn. Dat merken ook deze mensen die RTL sprak.
6: Ja, ik merkte het net. Ik had 2 pizza-broodjes en de korting ging er niet af.
7: Ik merkte gisteren in de app al dat de boel niet werkte, omdat ik zat te kijken wat ik voor bonusbox had.
8: Dat er bepaalde bonusdingen niet werken, dat de pinautomaat een beetje langzaam was.
5: Ja, ook bij Ethos en Gal en Gal zijn er problemen. Steeds minder mensen halen de griepprik, schrijft het AD. Net iets meer dan de helft van de mensen die worden uitgenodigd laat zich vaccineren. Komt onder meer doordat steeds meer mensen denken dat die toch niet helpt. Nou, experts benadrukken, de griepprik helpt wel. Het gaat nog wat langer duren voordat KLM weer naar Dubai en Saoedi-Arabië gaat vliegen. Eigenlijk zou KLM er op 25 oktober weer heen gaan. Nou, dat wordt een weekje later, komt omdat het er nog altijd onrustig is. In Saoedi-Arabië waren dit weekend meerdere aanvallen van Houthi-rebellen. En we weten wie er dit seizoen meedoen aan Expeditie Robinson. De lijst met deelnemers is bekendgemaakt. Onder meer Maxime Meiland, Goldbandzanger Boas Kok en oud-shorttracker Shinky Knecht doen mee. En ook Q-Music-DJ Joost Winkels mag meedoen.
9: Eindelijk, mag ik dan zeggen, ik ben dit jaar een van de kandidaten van Expeditie Robinson. Het was een ongelooflijk vet avontuur. Maar ja, hoe het allemaal is verlopen, dat zie je dan op RTL 4. Ja,
5: het nieuwe seizoen begint dan op 1 november. Het weer nog van Buienradar droog, flink wat zon, graadje of 17. Morgen wordt een grijzere dag.
4: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: smaak naar meer.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopwarmtepomp op eigenhuis.nl.
4: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: En die chocomelettes zijn er nu ook met 100% suiker toegevoegd.
9: Chocomel. Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
12: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
15: Wie was je aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
15: Hit it! Voor die

0: Bewust 18 plus. Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
1: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
2: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
1: Oei, ik voel de bui al hangen.
2: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
3: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg.

0: letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, plus.
1: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
2: Balen zeg. Koffie?
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
4: Ik ook niet.
5: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: We kunnen door.
5: Direct door. Allianz Direct.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
3: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
4: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.

0: toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: En, al lang last?
2: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
1: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
2: Ik heb geen idee.
3: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Nu bij Dirk. Duca gyoza's en snacks. 2,49. Lekker anders.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig. Adem in,
6: uit. Ja, misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van Voordeel.
11: Aldi. Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor word ik snel geholpen.
12: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Goedemiddag. Veel mensen hebben nog altijd geen noodpakket in huis, blijkt uit onderzoek. Eind vorig jaar kregen we allemaal een boekje thuis en daarin stond hoe we ons kunnen voorbereiden op een noodsituatie. 4 op de 10 hebben inmiddels wel een noodpakket met bijvoorbeeld water en contant geld. In Doesburg in Gelderland is bij een grote brand iemand om het leven gekomen, meldt de politie. Die brand was vanmorgen in een huis. Het vuur sloeg over op andere woningen. De brand is geblust, politie doet nog onderzoek. Steeds meer tienermeisjes ondergaan een abortus, blijkt uit nieuwe cijfers. Ruim 160 meisjes van onder de 15 braken vorig jaar een zwangerschap af. Dat is het hoogste aantal in jaren. Waar die stijging vandaan komt, dat is niet bekend. En het gaat veel over die grote storing bij de Albert Heijn, de Ethos en de Gal en Gal. Al de hele dag zijn er problemen. Volgens de supermarkt is er een cyberveiligheidsincident. En daardoor werkt onder meer de bonuskaart niet goed. Dat merkt ook deze vrouw, die RTL sprak.
1: Ja, ik merkte het net. Ik had 2 pizza broodjes en de korting ging er niet af.
2: Oeh, dat is jammer.
1: Ja, wel een beetje jammer. Ik heb ze gewoon gekocht. Ik had zin in pizzabroodjes. Ik dacht, die paar cent, die maakt niet uit.
0: Het weer nog van buienradar. Droog, flink wat zon, een graadje of 17. Morgen wordt wat grijzer.
3: Kerker hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: getting bigger. Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfoutenparty.nl.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Nu met Clubcarwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwei, maak je huis mooier.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
11: En, al lang last?
12: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
11: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
12: Ik heb geen idee.
13: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
14: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
13: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de gamma.

0: Calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina-melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Vind de training die bij jou past op de baak.

Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakket.

0: altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
4: Hit it. 42.

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Onzekere energiemarkt?
6: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
5: Ik heb zoveel vragen.
7: Welk energiecontract is het beste?
8: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
9: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
11: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust.
12: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
13: Q-Music Limburg, nieuws. 3 uur.
14: Goedemiddag. Meerdere vliegtuigen op Schiphol vertrekken mogelijk wat later, dat meldt de Telegraaf. Komt door een grote brand in de buurt. In Aalsmeer is een zeer grote brand in een loods en er komt erg veel rook vrij. Daardoor kan de buitenveldertbaan op Schiphol even niet worden gebruikt. Politie heeft 2 mannen opgepakt voor een schietpartij eerder dit jaar in Nijmegen. De schietpartij was tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Een man van 18 kwam om het leven. 2 mannen die nu zijn opgepakt komen uit Amsterdam en Hoorn. Waarom zij zijn gearresteerd is onbekend. Een zeldzame toespraak van de hoogste commandant van de NAVO. Hij presenteerde vanmiddag een nieuw veiligheidsplan. Hij zei daarin dat elke aanval op een NAVO-land zinloos is.
15: We stand here together and stronger than ever. United in our common vision of a more balanced, more ready and more lethal alliance. We know how we will fight if a fight comes to us and we know we will win.
14: Hij noemde Rusland verder niet. En even naar wat anders dan AH. Het is

0: een stuk drukker bij verschillende boodschappenbezorgers. En dat komt door de problemen bij de Albert Heijn. Volgens de supermarkt is er een cyberveiligheidsincident. Daardoor kunnen onder meer de boodschappen niet worden bezorgd. En ook in de winkel zijn er problemen. Zo doet de bonuskaart het niet goed. En toch valt het volgens deze vrouw die de NOS sprak allemaal wel mee.
1: Ik kon alles krijgen wat ik zocht. En ik heb gewoon als vanouds bij de oude kassa betaald. Ja. Niet meer bij de zelfscan, want dat was ook heel erg afgezet en zo. Dus, en ik werd heel vriendelijk behandeld door de kassière. Dus gaan we vaker doen.
0: Nou, onder meer boodschappenbezorger Picnic krijgt door de storing nu meer bestellingen. Het weer van Buienradar. Veel zon, vrijwel overal droog, een graadje of 17. Vanavond is er kans op wat regen.
2: Het weer wordt mogelijk gemaakt door bandenspecialist Kikken.
3: Stap binnen in 5 sfeervolle kerstwerelden vol inspiratie en verwondering. En ontdek iets nieuws voor groot en klein. De XL Selfie Route. Maak een te gekke foto onder de mega kerstmuts of bij de reusachtige knuffelbeer. Plan je bezoek en beleef het zelf. Meer info op bijstocks.nl.
4: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen.
5: Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
6: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfoutenparty.nl.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen?
7: Drakentemmen in het Verre Oosten?
8: Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf €24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
11: e-boekhouden.nl. Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu?
14: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
15: Slecht plan.
14: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
16: Je avond groter dan groots beginnen doe je met... 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
17: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
21: Geeft ruimte.
22: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
20: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
23: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
24: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
25: En, al lang last?
26: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
25: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
26: Ik heb geen idee.
27: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
28: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
29: Voor de makers.
27: Praxis. Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van...

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Daar heb je Huub. Van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
9: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
10: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
11: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
12: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust.
11: Nu, bij Spar in de buurt, alle Knorr kuppensoep en good snacks. 2+3 gratis. Dus, even een momentje voor jezelf, even sparren.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
18: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
20: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
21: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie.

0: ben je overal net even te vroeg? Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopst.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: begin met die enorme brand in Aalsmeer. Die woedt sinds vanmiddag in een loods waar auto's staan. Bij die brand komt veel rook vrij en daar heeft luchthaven Schiphol ook last van. Een belangrijke startbaan kan niet worden gebruikt. Hierdoor vertrekken meerdere vluchten mogelijk later, zegt Schiphol tegen de Telegraaf. Dan die grote storing bij Albert Heijn. Al de hele dag zijn er problemen bij de supermarkt. Dat komt volgens het moederbedrijf door een cyberveiligheidsincident. De website en app doen het niet en in de winkel staan soms verkeerde prijzen op elektronische schapkaarten. En dat leidt tot verwarring bij klanten.
1: Mijn bonus werkte niet op mijn koekjes, dus ik heb 25% te veel betaald.
2: Ik werk namelijk zelf bij de Albert Heijn en ik wist dat er bonus was op bepaalde dingen, maar dat zag ik niet op het schap staan. Dus dat vond ik al een beetje raar en mijn bonus zelf deed het ook niet bij het afrekenen.
0: Maar als bij de NOS, ook bij Ethos en Gallegal zijn er problemen. En ook de Belgische filialen van Albert Heijn en de supermarkten van Delhaize hebben last van de storing. En ook in supermarkten in Frankrijk is het raak. Door een cyberaanval sloegen de koelinstallaties vanochtend op hol. Die begonnen in plaats van te koelen, te warmen. Waardoor in sommige vriescellen de temperatuur opliep tot zo'n 50 graden. Het is niet bekend of die aanval iets te maken heeft met de storing bij Albert Heijn. En een zeldzame toespraak van de hoogste commandant van de NAVO. Hij presenteerde vanmiddag een nieuw veiligheidsplan. Hij zei daarin dat elke aanval op een NAVO-land zinloos is.
3: We stand here together and stronger than ever, united in our common vision of a more balanced, more ready and more lethal alliance. We know how we will fight if a fight comes to us and we know we will win.
0: Volgens de NAVO is het een boodschap aan Rusland dat een aanval zinloos is en aan de lidstaten dat ze worden beschermd. En dan nog het weer van Bijenradar. Veel zon en vrijwel overal droog. En dat bij een graad of 17. Vanavond kans op wat regen. En morgen een grijze dag.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, Max, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
3: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
16: En, al lang last?
17: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
16: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
17: Ik heb geen idee.
18: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
19: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
18: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
23: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
24: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Gelre Dome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfoutenparty.nl.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijd. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig.

0: www.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
7: Ah, heerlijk.
6: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
7: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
8: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Knorr kuppensoep en good snacks. 2 plus 3 gratis. Dus even een momentje voor jezelf. Even sparren.
13: Q Music Limburg nieuws. 5 uur.
14: Goedemiddag. De schappen raken leger en leger bij Albert Heijn. Want door de IT-problemen bij de supermarkt ligt het werk ook stil in meerdere distributiecentra. Vooral bij de verse producten raken de schappen leeg. Wat er nou precies aan de hand is, is nog steeds niet bekend. Albert Heijn kan niet zeggen of het een cyberaanval is. Het onderzoek loopt. De grote brand in een loods in Aalsmeer in Noord-Holland is onder controle. De loods waar auto's in stonden wordt nu gesloopt, zodat de brandweer het vuur helemaal kan blussen. Er was veel rook en daarom zijn 5 woningen ontruimd. Een landingsbaan van Schiphol ging dicht, maar er zijn geen vluchten vertraagd. Veel vrouwen voelen zich bij de dokter of in het ziekenhuis niet altijd gehoord, staat in een rapport als aangeboden aan de Tweede Kamer. Ruim de helft vindt dat ze niet begrepen worden of geen goede info krijgen over bijvoorbeeld menstruatie en de overgang. Belangenorganisaties vinden dat de politiek hier iets mee moet. Dan het weer van Buienradar. Droog, zonnig, een graad of 17. Vanavond en morgen wat meer bewolking en morgen kan er ook een buitje vallen. Dan wordt het tussen de 17 en 20 graden.
15: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
16: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
0: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland, Kanzi. Power to go.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
3: Nu bij Scapino op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
7: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
8: Behalen zeg. Koffie?
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor word ik snel geholpen.
9: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
12: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
16: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
17: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?
18: Maak

0: Q sounds better with you.
1: Q Music.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu.

0: boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99. Aldi.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
5: Focus. Op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Q-Music Limburg, nieuws, 6 uur.
9: Goedenavond. De oorzaak van de IT-problemen bij Albert Heijn is nog steeds niet bekend. Mogelijk was het een cyberaanval. Maar moederbedrijf Ahold wil daar niks over zeggen. Ze spreken liever...

0: in de supermarkten op tot 50 graden boven nul. De schade loopt misschien wel in de miljoenen. Het is niet bekend of er een verband is met de problemen bij Albert Heijn. De mensen in Aalsmeer die hun huis uit moesten door de enorme brand in een loods kunnen nog niet terug. Ze worden geholpen bij het vinden van onderdak ergens anders. De brand in Aalsmeer is onder controle. De brandweer is aan het nablussen. De loods wordt gesloopt. En er is wat ophef over de speelgoedboeken van bol.com. Ja, het is weer voor veel kinderen altijd genieten rond deze tijd van het jaar. Zo'n lekker dik speelgoedboek doorbladeren. Intertoys heeft ze natuurlijk ook. Omcirkelen wat je wilt hebben of uitknippen. Maar bij bol.com staan er dit jaar ook smartphones in. En daar zijn ouders en opvoeddeskundigen boos over. Het weer tot besluit van buienradar. Droog, zonnig, een graad of 17. Vanavond en morgen wat meer bewolking en morgen kan een buitje vallen. Dan wordt het tussen de 17 en 20 graden.
1: Titanic.
2: Bonjour, ik ben Céline Dion.
1: De hilarische musical met de grootste hits van Céline Dion komt naar Roermond, Maastricht, Heerlen en Venlo.
3: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
1: Boek nu de beste plaatsen op titanic.nl/Limburg.
2: I'm the queen of the show.
4: Q Music.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
8: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
7: Haalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
11: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Yo! Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Wie was je aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: verzekeringen afsluit.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
5: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
8: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger.
2: Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo. Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen. Oh.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
4: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Het zijn de grandioze Grando weken. Profiteer van grandioos voordeel.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
13: Betaalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.

0: deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
2: Goedenavond. Boodschappen doen bij Albert Heijn blijft voorlopig uitdagend. Experts verwachten nog dagen problemen.

0: vliegvelden. Dit voorjaar werd een nieuw digitaal systeem ingevoerd. Daardoor hoeven reizigers minder lang te wachten, maar de rijen worden alleen maar langer. Vooral mensen van buiten de EU hebben er last van. En in en rond Terneuzen is je auto niet zeker van een volle benzinetank. Want daar wordt brandstof gestolen uit geparkeerde auto's, weet Omroep Zeeland. Dieven boren daarvoor gaatjes in de brandstoftank. De politie heeft in korte tijd al 10 aangiftes binnen. Het weer van Buienradar. Vanavond en vannacht meer bewolking. En het gaat dan regenen. Temperatuur daalt tot 10 graden. Morgen periode met regen en maximaal 20 graden.
1: Het weer wordt mogelijk gemaakt door bandenspecialist Kikken.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Lidl is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Haal de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
9: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
14: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Zie je nou wel, ze ruikt me.
18: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
7: Non-stop.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
14: Onzekere energiemarkt?
15: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
14: Ik heb zoveel vragen.
16: Welk energiecontract is het beste?
17: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
20: Daardoor word ik snel geholpen.
19: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
24: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
25: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
26: Goedenavond. De politie heeft nog niets strafbaars gezien bij de IT-problemen van Albert Heijn. Boodschappen worden vandaag niet bezorgd en in de winkel doen zelfs scans het niet. Doordat distributiecentra stil liggen, worden lege schappen niet aangevuld. Of er aangifte gedaan is van cybercrime is niet bekend. De politie wil er niks over zeggen. De familie van Jan G. in Overasselt voelt zich weinig gesteund naar bedreigingen. Bij het huis van de man was begin vorige maand veel geweld. Vooral is er kritiek op de gemeente en de politie, vertelt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
27: Daar zijn ze heel teleurgesteld over. Zeggen, al komt de wijkagent even langs om te vragen hoe het nu met ons gaat, of belt de gemeente van kunnen we jullie helpen. We horen helemaal niks. Ze missen wel heel erg die steun.
26: De familie zou al jaren geleden met Jan G. hebben gebroken, maar omdat ze dezelfde achternaam hebben, worden ze overal in meegesleurd, zeggen ze. Kritiek op meer macht voor inlichtingendiensten. Een nieuwe wet is in de maak, zodat ze meer informatie kunnen verzamelen. Belangenclubs vinden het veel te ver gaan. Ze vrezen dat er geëxperimenteerd wordt met AI. Ook mag er straks onder voorwaarden data verzameld worden over iemands seksuele leven. En op het Italiaanse eiland Sardinië is een grottexpert na 27 uur gered. Hij was gistermiddag een grot binnengegaan, maar raakte opgesloten. Dat kwam door een aardverschuiving. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Het weer van Buienradar. Vanavond en vannacht meer bewolking en het gaat regenen. Temperatuur daalt tot 10 graden. Morgen periode met regen en maximaal 20 graden.
0: Titanic.
1: Bonjour, ik ben Céline Dion.
0: De hilarische musical met de grootste hits van Céline Dion komt naar Roermond, Maastricht, Heerlen en Venlo.
2: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
0: Boek nu de beste plaats op titanic.nl/Limburg.
1: I'm the queen of the show.
3: Q Music.
4: Je luistert naar Q Music Limburg.
3: Non-stop.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.

0: zin in?
1: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
2: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Chocomel.
4: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
5: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it!
3: Voor die 2

Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes.
9: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
7: Milner.
11: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
12: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
15: Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Even bollen met z'n
0: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
14: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
16: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
17: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
18: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
19: Simjo.
20: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
19: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
20: Oei, ik voel de bui al hangen.
19: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
20: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
21: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
22: Q-Music Limburg, nieuws.
23: Goedenavond. Chaos in de winkels van Albert Heijn. Dat komt door computerproblemen. Vakbond FNV heeft dat gehoord van medewerkers. Die moeten nu prijzen met stickers op de schappen plakken. De digitale prijsbordjes zijn uitgevallen. FNV hoorde dat de problemen nog tot zeker morgenmiddag duren. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt. Na volgend jaar wil minister Herman stoppen met een onderzoek in haar. De echo na 13 weken blijkt niet altijd even betrouwbaar. In een onderzoek waren eerst afwijkingen in de foetus gevonden, maar in veel gevallen bleek dat later niet te kloppen. Twee Turken zijn er gepakt voor het saboteren van een Starlink-station in Polen. Daar werd brand gesticht bij een systeem dat satellieten voor internet aanstuurt. Polen denkt dat de verdachten voor de Russen het internet wilden verstoren. Het Oekraïense leger gebruikt dat voor de oorlog tegen Rusland. En een spookhuis kan al eng zijn. Nog erger is het als je daar iets over komt. Dat ervoor een meisje in pretpark Walibi in Biddinghuizen, weet Omroep Flevoland. Ze kreeg opeens een verticale schuifdeur op haar hoofd. Het meisje schrok vooral en raakte licht gewond. Het weer van Buienradar. Vanavond en vannacht bewolking en het gaat regenen. Temperatuur daalt tot 10 graden. Morgen periode met regen en maximaal 20 graden.
24: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Onzekere energiemarkt?
3: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
2: Ik heb zoveel vragen.
4: Welk energiecontract is het beste?
5: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
7: Hit it!
9: Voor die 2

0: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
2: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Deze is voor jou, supermoeder, die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland, Kansi. Power to go.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot 400 euro per persoon. Doei, live happy.
9: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
10: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem, dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
11: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder, Simpel.
13: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapje.

dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand.

0: Goedenavond. Topdrukte bij andere supermarkten door de IT-problemen bij Albert Heijn. Jumbo en Picnic zeggen tegen de NOS dat er meer bij ze online wordt besteld. Vakbond FNV hoorde dat de problemen bij Albert Heijn nog tot zeker morgenmiddag duren. Het ministerie van Voedselzekerheid is bezorgd. Het onderstreept het belang van een beter voedselsysteem. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt. Na volgend jaar wil minister Herman stoppen met een onderzoek ernaar. De echo na 13 weken blijkt niet altijd even betrouwbaar. In een onderzoek waren eerst afwijkingen in de foetus gevonden, maar in veel gevallen bleek dat later niet te kloppen. In Duitsland is een vrouw verongelukt tijdens het bungee-jumpen. Een zelfgebouwde constructie begaf het opeens. Eerst sprong een man en dat ging goed, maar toen de vrouw ging, klapte ze tegen een rotswand. Geprobeerd werd nog de vrouw te reanimeren, maar dat hielp niet meer. En we blijven even in Duitsland, want in Keulen is een meisje van 16 aangerand door een robot. Die raakte de billen aan en maakte er stootbewegingen tegen. Twee jongens zonden beelden ervan live uit via de socials en zijn opgepakt. Een van hen bleek de eigenaar van de robot. Die is in beslag genomen. Het weer van Buienradar. Komende nacht lichte regen of motregen. Het koelt af tot 6 graden in het noordoosten. Morgen van tijd tot tijd regen of motregen. Met maximaal 20 graden is het erg zacht.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de gamma.

0: Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer... die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina-melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
2: doei doei!
1: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
3: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
7: Voor de makers.
8: Praxis. Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
10: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeer shoppen bij Trendhopper.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
2: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
1: Oei, ik voel de bui al hangen.
2: Ja, die bui stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
3: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino, met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel 50% korting.
2: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: En, al lang last?
4: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
3: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
4: Ik heb geen idee.
5: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Q-Music Limburg. Nieuws. 11 uur.
3: Goedenavond. In Pieterburen worden geen zeehonden meer opgevangen. Het zeehondencentrum dreigt failliet te gaan. Geldproblemen zijn groter geworden door nieuwbouw. Hoop was er nog op extra hulp van lokale overheden, maar gesprekken hebben niets opgeleverd. Gehoopt wordt nog op een klein wonder. Als die uitblijft, verliezen 40 mensen hun baan. Normaal je boodschappen doen bij Albert Heijn zit er voorlopig niet in. Vakbond FNV hoorde dat de IT-problemen op zijn vroegst morgenmiddag zijn opgelost. Concurrenten Jumbo en Picnic profiteren. Bij de NOS zeggen ze meer online bestellingen te zien. De oorzaak van de IT-problemen bij Albert Heijn is niet bekend. Opnieuw een aanval op de luchthaven van de Soedische hoofdstad Riyadh. Houthi-rebellen uit Jemen vuurden er een raket op af. Zaterdag gebeurde dat ook en toen vielen er 13 doden. Ook was er nu een drone-aanval op een militaire basis. Over slachtoffers is nog niets bekend. En een bijzondere vangst voor een visser in Sint-Willebrord bij Breda. Die heeft 16 horloges uit het water gehengeld. Ook viste die een paar oorbellen, een bril en een ketting op. De visser waarschuwde de politie. Die denkt dat de spullen eerder zijn gestolen. Het weer van Buienradar. Komende nacht lichte regen of motregen. Koelt af tot 6 graden in het noordoosten. Morgen van tijd tot tijd regen of motregen. Met maximaal 20 graden is het erg zacht voor de tijd van het jaar.
2: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, 1,89.
4: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
5: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
4: Oei, ik voel de bui al hangen.
5: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
4: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
6: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben? Onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
7: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: En, al lang last?
12: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
11: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
12: Ik heb geen idee.
13: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
10: Fans van voordeel.
7: Aldi.
13: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
14: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansi. Power to go.
15: Q-Music Limburg. Nieuws. 12 uur.
16: Goeienacht. Het zeehondencentrum in Pieterburen dreigt failliet te gaan. Volgens het bestuur houden ze het nog geen 2 weken vol als ze geen geld krijgen van de provincie Groningen of de gemeente. De geldproblemen begonnen voor het centrum bij het openen van een nieuwe locatie vorig jaar. Dat was onverwacht duur. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarkten het drukker, schrijft de NOS. Jumbo krijgt meer online bestellingen en is al aan het opschalen. Ook Picnic verwacht een paar duizend extra bestellingen als het zo doorgaat. Volgens de brancheorganisatie kan het gat worden opgevangen en is er geen reden voor paniek. Meta is niet van plan om zijn AI-brillen met camera van de markt te halen, ondanks de ophef over deze gluurbrillen. Bij het filmen knippert een lampje, maar sommige mensen schakelen dat stiekem uit. Nederlandse organisaties willen dat de verkoop stopt en dreigen met een rechtszaak. In Den Haag zijn de Polivinario's uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste cabaretprijzen van Nederland. Ruud Smulders won in de categorie Entertainment voor het eerst. De Nederlands Hoopprijs voor de meest veelbelovende theatermaker ging naar David Linsen. Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer vielen ook in de prijzen. En dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt en hier en daar kan nog een bui vallen. Koud is het niet, het wordt een graad of 11. Morgen verloopt een lange tijd bewolkt met kans op een bui. Toch is het zeer zacht met 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Goeienacht. Het zou kunnen zijn dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Deskundigen zeggen tegen de NOS dat het logisch is dat je de systemen uitzet als er iemand in heeft gezeten. En dat een organisatie niet zomaar dit soort maatregelen neemt. Albert Heijn wil niet zeggen of de supermarkt gehackt is. In een park in Haarlem is vanavond door de politie gezocht naar een vuurwapen. Dat meldt NH Nieuws. Iemand had mogelijk een wapen gezien op een parkeerplaats bij het park. Toen agenten op de melding afkwamen, renden meerdere mensen het park in. Er werd gezocht met een drone en honden, maar er is niets gevonden en er is niemand opgepakt. Alkmaar gaat geen uitsupporters toelaten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. De club had graag willen komen, maar overleg kon er niks aan veranderen. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. En de Duitse schlagerzanger Heino krijgt 7500 euro van de radicaal-rechtse partij AfD. Een kandidaat van de partij had op sociale media gezet dat Heino op hem zou stemmen. Maar de zanger heeft nooit een stemadvies gegeven. Eerst eiste hij een kwart miljoen euro, maar hij ging akkoord met een schikking. En dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. En dat was het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

Goeienacht. Er dreigt een einde te komen aan zeehondencentrum Pieter Buren. De gemeente en provincie willen het centrum niet meer financieel steunen en dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat de nieuwe locatie die vorig jaar openging onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. In Marokko gaat de grootste partij met 3 andere partijen een regering vormen. Winnaar van de verkiezing was de partij van El Mansouri, nu de eerste vrouwelijke premier van het land. De koers van het land verandert waarschijnlijk weinig. In Marokko heeft de koning veel macht. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Hermans zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Hermans wordt gekeken naar alternatieven. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.J. Mitty was 34 jaar. En dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgen ook kans op enkele buien en het wordt 15 tot lokaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.